If you saw me crying, would you save my soul tonight?

0: Oostende neemt extra maatregelen om de pas gerestaureerde koninklijke gaanderijen te beschermen. Fietsen, steps, skateboards en andere dingen op wielen zijn voortaan niet meer toegelaten en fietsen mogen er niet meer blijven staan. De stad onderzoekt ook de plaatsing van camera's tegen vandalisme, sluikstorten of wildplassen. Daarnaast komt er opnieuw vaste verlichting en testen ze een systeem van draden om duiven weg te houden. De maatregelen moeten de kwetsbare vloer en het beschermde monument beter beschermen. Zo'n 150 openbare vuilnisbakken in Oudenburg krijgen slimme sensoren die de vulgraad in real-time meten. De technische dienst kan daardoor precies zien welke bakken ze leeg moet maken en zo de ophaalroutes efficiënter plannen. Dat moet onnodige ritten naar half lege bakken vermijden en volle bakken sneller weer geleegd krijgen. Radio B1 organiseert dit najaar opnieuw de verkiezing van B1 Stadsfiguur Oostende. 8 genomineerden strijden om de titel. Vanaf 16 oktober beslist het publiek wie de nieuwe stadsfiguur wordt. Vorig jaar werd Dominique Dulst verkozen tot winnaar. De genomineerden voor de B1 Stadsfiguur 2026 zijn Bieke Lievens, Patrick Sjaak, Hilde van Hoeken, Julie de Reu, Luc David, Moshe Nabas, Ossian Krepel en Serge Fijs. De genomineerde die de meeste stemmen haalt, mag zich een jaar lang B1 Stadsfiguur Oostende noemen, zegt Geert de Lombaarde van Radio B1.
1: Wel, het is al jaren dat we deze verkiezing organiseren en het blijft altijd spannend. Ook dit jaar hebben we terug 8 kandidaten geselecteerd via een onafhankelijke jury en die kunnen meedingen voor de prijs B1 Stadsfiguur 2026. We willen vooral mensen in de kijker zetten die zich elke dag inzetten voor hun stad, vaak zonder dat ze daar veel erkenning voor krijgen. Dat is de ideale genomineerde.
0: De verkiezing van de B1 Stadsfiguur Oostende 2026 wordt georganiseerd met de steun van Financo, kredietmakelaar. Alle info en kandidaten op stadsfiguur.be.
2: Tot zover het regionieuws. The Morning Show.

0: wisselen wolken af met opklaring hier aan zee. Het is later ook zwaar bewolkt met lichte regen en mogelijk lokaal veel neerslag en wat onweer bij 22 graden. Morgen start zwaar bewolkt met wat regen, daarna toch snel zonnig bij 19 graden. En vrijdag hoge wolkensluiers met geregeld zon en temperaturen rond 19 graden. Zaterdag blijft wisselend bewolkt met kans op een bui. Zondag wordt dan opnieuw droger met meer opklaringen.
1: Dit is de Morning Show op B1.

0: wil een gebouw leasen? Dat kan bij Financo, uw kredietmakelaar in Oostende. We zoeken niet zomaar een leasing voor uw gebouw. We zoeken de juiste formule die past bij jouw plannen, jouw budget en vooral jouw toekomst.
1: Voor het leasen van gebouwen kunnen we je onmiddellijk helpen. Het is niet nodig om een voorschot te betalen. Je kan bijna alles leasen bij ons.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool ter Groener Poorten, Screwit, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
4: Je dag start. Met de Morning Show.

0: Oostende neemt extra maatregelen om de pas gerestaureerde koninklijke gaanderijen te beschermen. Fietsen, steps, skateboards en andere dingen op wielen zijn voortaan niet meer toegelaten en fietsen mogen er niet meer blijven staan. De stad onderzoekt ook de plaatsing van camera's tegen vandalisme, sluikstorten of wildplassen. Daarnaast komt er opnieuw vaste verlichting en testen ze een systeem van draden om duiven weg te houden. De maatregelen moeten de kwetsbare vloer en het beschermde monument beter beschermen. Oudenburg en Echtegem kleuren vandaag roze in het kader van Pink Illumination van Pink Ribbon. In Oudenburg is de Witte Molen in Roxham roze verlicht, in Echtegem het gemeentehuis. De actie vindt plaats aan de vooravond van de Internationale Borstkankermaand. Die begint morgen. Pink Ribbon vraagt zo aandacht voor solidariteit, bewustwording en het belang van vroegtijdige opsporing. Zo'n 150 openbare vuilnisbakken in Oudenburg krijgen slimme sensoren die de vulgraad in real-time meten. De technische dienst kan daardoor precies zien welke bakken ze leeg moet maken en zo de ophaalroutes efficiënter plannen. Dat moet onnodige ritten naar half lege bakken vermijden en volle bakken sneller weer geleegd krijgen.
1: Tot zover het regionieuws.
2: Welkom.
3: Good morning everybody.
1: In the morning show op B1.

0: weerbericht.
1: Vandaag wisselen wolken af met opklaring hier aan zee. Het is later ook zwaar bewolkt met lichte regen en mogelijk lokaal veel neerslag en wat onweer bij 22 graden. Morgen start zwaar bewolkt met wat regen, daarna toch snel zonnig bij 19 graden. En vrijdag hoge wolkensluiers met geregeld zon en temperaturen rond 19 graden. Zaterdag blijft wisselend bewolkt met kans op een bui. Zondag wordt dan opnieuw droger met meer opklaringen.
0: The Morning Show.

Hey, in Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval.

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: Wat zou je ervan denken om elke dag op een andere plaats wakker te worden? En onderweg volop te genieten van alle luxe? Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise-specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vindictievelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be.
3: Dit is het nieuws uit de wereld.
4: Toch nog twijfels over het Vlaamse begrotingsakkoord. Vooruit klacht aan dat er een fout in de tabellen staat. Daardoor zou er veel minder geld naar welzijn gaan, een bevoegdheid van vooruit-minister Genee. Zowel minister-president Diependalen als minister van Begroting Weitz, allebei van N-VA, geven de fout toe en beloven om ze zo snel mogelijk recht te zetten. Politiek journaliste Isolde van den Einde schat de situatie in. Straks om 10 uur komt de Vlaamse regering opnieuw samen. Deze namiddag trekt Diependalen naar het Vlaams parlement voor zijn uitgestelde septemberverklaring. Nu, er is al een en ander bekend over dat akkoord. De Vlaamse regering bespaart ruim 3 miljard tegen 2029. Onder meer wie een kind krijgt of een huis wil kopen, gaat dat voelen. Maar ook de overheid gaat serieus besparen op zichzelf. Je hoort opnieuw Isolde van den Einde. En dat brengt 17 miljoen euro op. Nog in het akkoord een stijging van de lonen in de zorg. Daar trekt de Vlaamse regering 150 miljoen vooruit. In Antwerpen hebben Vooruit en CD&V een akkoord gesloten om Jeannie Beels uit de provincieraad te krijgen. Vooruit wil haar weg omdat ze niet loyaal genoeg is, maar Beels wil zelf niet vertrekken. Vooruit diende daarom een motie van wantrouwen in. CD&V en N-VA steunen die. CD&V mag in ruil de plaats van Beels innemen. Marokko krijgt voor het eerst een vrouwelijke premier. De koning heeft Fatima Ezzahra El Mansouri officieel benoemd. Ze is 50 jaar en burgemeester van Marrakesh. Haar partij won vorige week de parlementsverkiezingen. El Mansouri moet nu een nieuwe regering vormen. Onze jonge duivels staan dicht bij een ticket voor het EK. Ze wonnen gisteravond hun voorlaatste kwalificatiewedstrijd met 1-0 tegen Wales en blijven leider in hun groep. Het was wel niet de beste wedstrijd van de belofte, dat zag ook bondscoach Gilles Swerts.
5: Aan de ene kant een goed gevoel omdat je 3 punten hebt en een clean sheet. Aan de andere kant weten wij als staf zijn, als ploeg zijn, ook de jongens, dat zag je op het veld straks, weten dat het gewoon veel beter moet.
4: Volgende week dinsdag spelen de jonge duivels tegen de eerste achtervolger Denemarken. De groepswinnaar gaat rechtstreeks naar het EK, net als de beste tweede van alle groepen. De andere tweedes spelen barrages. In de Nations League heeft wereldkampioen Spanje ook zijn tweede groepswedstrijd gewonnen met 4-1 tegen Kroatië. In dezelfde groep ging Engeland met 0-2 winnen in Tsjechië. Spanje is leider in de groep met 6 op 6. Engeland en Kroatië hebben elk 3 punten. Tsjechië heeft er nog 1. De dag begint zonnig, maar geleidelijk neemt de bewolking toe vanaf de kust. Er vallen buien ook, maximaal rond 27 graden in het binnenland. Morgen opklaringen en droger bij 20 graden. Vanaf vrijdag vrij zonnig weer en zo'n 20 graden.
6: The Morning Show.

maatschappij Woonsprong organiseert volgende week voor het eerst een volledige week van sociaal wonen. Zo brengt ze sociale partners, lokale besturen, de bouw.

0: en vastgoedsector en brede publiek samen. Je hoort Sarah Casteur.
1: De Dag van het Sociaal Wonen is een initiatief over gans Vlaanderen, opgericht door Initia, waarin wij in feite sociaal wonen in een positief daglicht willen stellen. En wij proberen de mensen dichter bij onze werking te brengen. En Woonsprong organiseert dus op zondag 11 oktober de Dag van het Sociaal Wonen met een open wervendag in het Westerkwartier, waarbij er ook door de directie gegidste wandelingen door de wijk worden georganiseerd, waarmee er ook een woordje uitleg wordt gegeven over de historiek van de wijk en het grote masterplan dat door de voormalige Oostendse Haard is opgestart.
2: Dat is voor de bevolking, maar jullie nodigen ook uw partners uit tijdens die week?
1: Ja, dus wij hebben er met Woonsprong wel zelf een week van sociaal wonen van gemaakt, waarbij we enerzijds het sociale netwerk in onze regio, in ons werkingsgebied hebben uitgenodigd. Alle medewerkers van OCMW's, CAW's, samenlevingsopbouw, maar ook de advocatuur en de vredigrechten zijn uitgenodigd om samen rond de tafel te zitten. Iedereen die in feite in aanraking komt met mensen die leven in een precaire situatie met betrekking tot wonen en hoe we onze werkingen beter kunnen afstemmen op elkaar, dat wordt op die dag besproken.
2: Het is zo dat jullie goede resultaten afleveren qua woningen. Hoe zitten die cijfers ongeveer?
1: Wel, nu momenteel beheren wij 4800 woningen. Ongeveer, er komen er het komende jaar in aanbestedingen, zijn wij bezig met de nieuwbouw van een 250-tal woningen die al effectief in aanbesteding zijn, dus waar het volledige vergunningstraject is afgelopen, en een 250-tal die we renoveren, die nu leeg staan. Dus op zeer korte termijn in de regio kunnen 500 nieuwe sociale huurders hun weg vinden tot bij ons.
2: Jullie zitten op schema van aantal woningen die jullie verplicht zijn?
1: Ja, er is dus een BSO ingevoerd tegen 2042 en daar zitten wij wel op schema als je het regionaal bekijkt. Uiteraard zijn er wat inhaalbewegingen bij een aantal gemeenten, maar andere gemeenten en lokale besturen zoals Oostende en Oudenburg dragen zeker meer dan hun steentje bij om dat BSO te bereiken.
0: Radio B1 organiseert dit najaar opnieuw de verkiezing van B1 Stadsfiguur Oostende. 8 genomineerden strijden om de titel. Vanaf 16 oktober beslist het publiek wie de nieuwe stadsfiguur wordt. Vorig jaar werd Dominique Dulst verkozen tot winnaar. De genomineerden voor de B1 Stadsfiguur 2026 zijn Bieke Lievens, Patrick Sjaak, Hilde van Hoeken, Julie de Reu, Luc David, Moshe Nabas, Ossian Krepel en Serge Fijs. De genomineerde die de meeste stemmen haalt mag zich een jaar lang B1 Stadsfiguur Oostende noemen, zegt Geert de Lombaarde van Radio B1.
2: Wel, het is al jaren dat we deze verkiezing organiseren en het blijft altijd spannend. Ook dit jaar hebben we terug 8 kandidaten geselecteerd via een onafhankelijke jury en die kunnen meedingen voor de prijs B1 Stadsfiguur 2026. We willen vooral mensen in de kijker zetten die zich elke dag inzetten voor hun stad, vaak zonder dat ze daar veel erkenning voor krijgen. Dat is de ideale genomineerde.
0: De verkiezing van de B1 Stadsfiguur Oostende 2026 wordt georganiseerd met de steun van Financo, kredietmakelaar. Alle info en kandidaten op stadsfiguur.be. Oostendenaars kunnen opnieuw ideeën indienen om een buurt aangenamer te maken via wijkprikkels. De stad maakt daarvoor elk jaar 70.000 euro vrij, met maximaal 10.000 euro per project. Nieuw is dat kleine projecten niet langer verplicht 60 stemmen moeten halen en sneller kunnen worden uitgevoerd. Bij grotere projecten worden buurtbewoners wel actief betrokken bij de verdere uitwerking. Ideeën indienen kan nog tot en met 30 november, digitaal via ons Oostende of op papier.
3: Tot zover het regionieuws. The Morning Show. B1.

0: Enjoy the music. B1. The radio an sich.
1: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar.

0: wisselen wolken af met opklaring hier aan zee. Het is later ook zwaar bewolkt met lichte regen en mogelijk lokaal veel neerslag en wat onweer bij 22 graden. Morgen start zwaar bewolkt met wat regen, daarna toch snel zonnig bij 19 graden. En vrijdag hoge wolkensluiers met geregeld zon en temperaturen rond 19 graden. Zaterdag blijft wisselend bewolkt met kans op een bui. Zondag wordt dan opnieuw droger met meer opklaringen.
1: Welkom.
2: Good morning everybody.
1: In the morning show.

0: Wist je dat er in Oostende heel wat verandert in de huisvuilophaling vanaf 1 oktober? Elke week halen we GFT Plus op aan huis. Sorteer daarom je groente, fruit en tuinafval en gekookte etensresten in de GFT Plus bak. Vanaf 1 oktober wordt ook al je afval 's ochtends opgehaald. Meer weten? Surf naar oostende.be/afval.
1: Oh, als ze maar gekeurd geraakt.
2: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
1: Ah, ik zou blij zijn als ik hier buiten ben.
2: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè?
1: Ah, ben jij van Raas Autogroep?
2: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
1: Dat is handig.
2: Topservice en sterke merken. Dat is Raas.
3: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.
4: Kom dit seizoen ook supporter voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
5: Op woensdag 30 september om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Voor de Appelterre. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solarpark, tot op KVDO.
6: Dit is het nieuws uit de wereld.
7: Toch nog twijfels over het Vlaamse begrotingsakkoord. Vooruit klaagt aan dat er een fout in de tabellen staat. Daardoor zou er veel minder geld naar welzijn gaan. Dat is een bevoegdheid van Vooruit-minister Genee, politiek journalist Karel Latré.
8: Het gaat om de budgetten voor welzijn. Bij de regeringsvorming is afgesproken dat de Partij Vooruit daar 1,1 miljard euro extra budget zou voor krijgen. Dat zou teruggebracht worden naar 800 miljoen. En daarop zou nog 150 miljoen euro komen voor extra lonen in de zorgsector. Net op die cijfers, daarover is er nog discussie.
7: Zowel minister-president Diependalen als minister van Begroting Weitz, allebei van N-VA, geven de fout toe en beloven om die zo snel mogelijk recht te zetten. Straks om 10 uur komt de Vlaamse regering opnieuw samen. Deze namiddag trekt Diependalen dan naar het Vlaams parlement voor zijn uitgestelde septemberverklaring. Er is al een en ander bekend over het akkoord. De Vlaamse regering bespaart ruim 3 miljard tegen 2029. Onder meer wie een kind krijgt of een huis wil kopen, gaat dat voelen. Maar de overheid bespaart ook serieus op zichzelf. Politiek journaliste Isolde van den Einde. En dat brengt 17 miljoen euro op. De lijn krijgt 25 miljoen minder dan gepland en kleine bedrijven 43 miljoen minder voor opleidingen. Daarnaast trekt de regering dus wel 150 miljoen uit voor hogere lonen in de zorg. De hulplijn Stop It Now heeft dubbel zoveel oproepen binnengekregen na de start van de docureeks Het Bestaat op Streams. Daarin getuigen zowel slachtoffers als daders van seksueel misbruik. Onder hen ex-radiopresentator Sven Pichal. Bij Stop It Now kan je terecht als je je zorgen maakt over seksuele gevoelens en gedrag tegenover minderjarigen, bij jezelf of bij anderen. Een opvallende sponsordeal van de Nationale Loterij. Dat geeft financiële steun aan een pornofilmfestival in Brussel. Dat schrijft het Nieuwsblad. De oppositie stelt zich daar vragen bij, maar bevoegd minister Jan Bon ziet geen probleem. Volgens hem past de steun perfect binnen het subsidieplan en moet de loterij inclusie en diversiteit steunen. Amerikaans president Trump heeft een akkoord ondertekend met de belangrijkste topmannen uit de AI-sector. Daarin staan regels over hoe ze AI veilig kunnen ontwikkelen in de toekomst. De bedrijven gaan vooral elkaar controleren. Trump noemt het akkoord de grondwet voor de artificiële intelligentie. En onze jonge rode duivels staan dicht bij een ticket voor het EK. Ze wonnen gisteravond hun voorlaatste kwalificatiewedstrijd met 1-0 tegen Wales en blijven leider in hun groep. Volgende week dinsdag spelen de jonge duivels tegen de eerste achtervolger, dat is Denemarken. De groepswinnaar die gaat rechtstreeks naar het EK, net als de beste tweede van alle groepen. De andere tweedes die spelen barrages. De dag begint nog zonnig, maar geleidelijk neemt de bewolking toe vanaf de kust en vallen er buien, maxima rond 27 graden in het binnenland. Morgen opklaringen en droger, 20 graden dan. Vanaf vrijdag vrij zonnig weer en opnieuw 20 graden.
9: The Morning Show. B1. B1.

0: Oostende neemt extra maatregelen om de pas gerestaureerde koninklijke gaanderijen te beschermen. Fietsen, steps, skateboards en andere dingen op wielen zijn voortaan niet meer toegelaten en fietsen mogen er niet meer blijven staan. De stad onderzoekt ook de plaatsing van camera's tegen vandalisme, sluikstorten of wildplassen. Daarnaast komt er opnieuw vaste verlichting en testen ze een systeem van draden om duiven weg te houden. De maatregelen moeten de kwetsbare vloer en het beschermde monument beter beschermen. Zo'n 150 openbare vuilnisbakken in Oudenburg krijgen slimme sensoren die de vulgraad in real-time meten. De technische dienst kan daardoor precies zien welke bakken ze leeg moet maken en zo de ophaalroutes efficiënter plannen. Dat moet onnodige ritten naar half lege bakken vermijden en volle bakken sneller weer geleegd krijgen. Radio B1 organiseert dit najaar opnieuw de verkiezing van B1 Stadsfiguur Oostende. 8 genomineerden strijden om de titel. Vanaf 16 oktober beslist het publiek wie de nieuwe stadsfiguur wordt. Vorig jaar werd Dominique Dulst verkozen tot winnaar. De genomineerden voor de B1 Stadsfiguur 2026 zijn Bieke Lievens, Patrick Sjaak, Hilde van Hoeken, Julie de Reu, Luc David, Moshe Nabas, Ossian Krepel en Serge Fijs. De genomineerde die de meeste stemmen haalt mag zich een jaar lang B1 Stadsfiguur Oostende noemen, zegt Geert de Lombaarde van Radio B1.
1: Wel, het is al jaren dat we deze verkiezing organiseren en het blijft altijd spannend. Ook dit jaar hebben we terug 8 kandidaten geselecteerd via een onafhankelijke jury en die kunnen meedingen voor de prijs B1 Stadsfiguur 2026. We willen vooral mensen in de kijker zetten die zich elke dag inzetten voor hun stad, vaak zonder dat ze daar veel erkenning voor krijgen. Dat is de ideale genomineerde.
0: De verkiezing van de B1 Stadsfiguur Oostende 2026 wordt georganiseerd met de steun van Financo, kredietmakelaar. Alle info en kandidaten op stadsfiguur.be.

0: Je wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget en je toekomst.
1: Samen met jou bekijken we welk bedrag je nodig hebt. We staan je onmiddellijk bij en helpen je tot je lening in orde is.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Kom dit seizoen ook supporter voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
3: Op woensdag 30 september om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Voor de Appelterre. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solarpark, tot op KV.

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi. Je dag start. Met de Morning Show.

0: nieuws uit de wereld.
1: CD&V wil euthanasie bij dementie altijd mogelijk maken. Dus niet meer alleen als je er nog zelf bewust voor kan kiezen, maar ook als je dat niet meer zelf kan. Toch als je vooraf een wilsbeschikking stelt. Dat zegt voorzitter Sammy Medi.
2: Dat betekent dus dat je niet langer

0: te vroeg zou moeten sterven omdat het anders te laat is. Wanneer dat mensen ouder worden, moeten we daar ook mee omgaan. Het is belangrijk dat mensen heel duidelijk aangeven wat de precieze voorwaarden zijn wanneer dat zij van mening zijn dat hun leven niet meer menswaardig is. En dan moet daar ook respect voor zijn.
1: Het voorstel van CD&V is opmerkelijk, want de voorbije jaren was de partij altijd streng voor euthanasie. Medi hoopt alles nog dit jaar goedgekeurd te krijgen. De Vlaamse regering komt straks opnieuw samen om de plooien over de begroting glad te strijken. Minister-president Diependalen kondigde gisteravond een akkoord aan, maar later op de avond kwam Vooruit daarop terug. Door een fout in de tabellen, waardoor Vooruit minister Gené een pak minder geld zou krijgen voor welzijn. Diependalen geeft de fout toe en gaat het rechtzetten, zegt hij. Op het assiseproces in Brugge tegen Chris van Haverbeke komen vandaag de laatste getuigen aan het woord. De man staat er terecht voor de moord op zijn twee dochters in Waardamme. Journalist Klaas Daneel is daar.
2: Zo meteen komt eerst de directeur getuige waar Maud en Ona les volgden. En dan later deze voormiddag is het de beurt aan twee medegedetineerden van Chris van Haverbeke. Hij zou aan hen gevraagd hebben om buiten de gevangenismuren een huurmoordenaar te zoeken om zijn ex-vrouw te doden. En hij gaf ook een foto mee van zijn ex-vrouw.
1: Vanaf morgen beginnen de pleidooien. Vrijdag verwachten we de uitspraak. Van Haverbeke riskeert levenslang. De hulplijn Stop It Now heeft dubbel zoveel oproepen binnengekregen na de start van de docureeks Het Bestaat op Streams. Daarin getuigen zowel slachtoffers als daders van seksueel kindermisbruik. Onder hen ex-radiopresentator Sven Pichal. Bij Stop It Now kan je terecht als je je zorgen maakt over seksuele gevoelens en gedrag tegenover minderjarigen, bij jezelf of bij anderen. Amerikaans president Trump heeft een akkoord ondertekend met de belangrijkste topmannen uit de AI-sector. Daarin staan regels over hoe ze AI veilig kunnen ontwikkelen in de toekomst. De bedrijven gaan vooral elkaar controleren. Trump noemt het akkoord de grondwet voor de artificiële intelligentie. En Alexander Bloks is meteen uitgeschakeld op het tennistoernooi in Tokio. Bloks verloor in de eerste ronde van de Monegasque Vachereau de nummer 18 van de wereld in twee sets, 2x7-6. Bloks is 28ste op die ranglijst. Vanuit het westen neemt de bewolking traag toe met regen. In het oosten blijft het dus nog een tijdje zonnig, maxima in het binnenland rond 25 graden. Morgen keert de regen terug vanuit het oosten, 20 graden dan. Vanaf vrijdag af en toe zon, droger en ook 20 graden.
3: Dieter Troeblijn op B1.

0: weerbericht.
1: Vandaag wisselen wolken af met opklaring hier aan zee. Het is later ook zwaar bewolkt met lichte regen en mogelijk lokaal veel neerslag en wat onweer bij 22 graden. Morgen start zwaar bewolkt met wat regen, daarna toch snel zonnig bij 19 graden. En vrijdag hoge wolkensluiers met geregeld zon en temperaturen rond 19 graden. Zaterdag blijft wisselend bewolkt met kans op een bui. Zondag wordt dan opnieuw droger met meer opklaringen.
0: Dieter Troeblijn op B1.

0: zou je ervan denken om elke dag op een andere plaats wakker te worden? En onderweg volop te genieten van alle luxe? Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise-specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vindik Tivelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be. Sfeervol aperitieven, lunchen, de beste garnaalkroket van Oostende of een gezellige koffie in een historisch kader van het Fort Napoleon? Kom dan zeker eens langs in de Belevingsbrasserie in Oostende. Proef de signature dish, fish and chips met verse Noordzeevis of de huisgemaakte garnaalkroketten. Het ideale adres voor je trouwfeest, gezellig samen zijn met vrienden of een businesspresentatie. Doe het in stijl in de Belevingsbrasserie. Meer info via fort-napoleon-brasserie.be of kom langs aan de Vuurtorenweg 13 in Oostende.
1: Je wilt een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
2: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op, lenen kost ook geld.
4: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool Ter Groener Poorten, Screwit, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
5: Dieter Troeblijn.

0: Oostende neemt extra maatregelen om de pas gerestaureerde koninklijke gaanderijen te beschermen. Fietsen, steps, skateboards en andere dingen op wielen zijn voortaan niet meer toegelaten en fietsen mogen er niet meer blijven staan. De stad onderzoekt ook de plaatsing van camera's tegen vandalisme, sluikstorten of wildplassen. Daarnaast komt er opnieuw vaste verlichting en testen ze een systeem van draden om duiven weg te houden. De maatregelen moeten de kwetsbare vloer en het beschermde monument beter beschermen. Oudenburg en Echtegem kleuren vandaag roze in het kader van Pink Illumination van Pink Ribbon. In Oudenburg is de Witte Molen in Roxham roze verlicht, in Echtegem het gemeentehuis. De actie vindt plaats aan de vooravond van de Internationale Borstkankermaand. Die begint morgen. Pink Ribbon vraagt zo aandacht voor solidariteit, bewustwording en het belang van vroegtijdige opsporing. Zo'n 150 openbare vuilnisbakken in Oudenburg krijgen slimme sensoren die de vulgraad in real-time meten. De technische dienst kan daardoor precies zien welke bakken ze leeg moet maken en zo de ophaalroutes efficiënter plannen. Dat moet onnodige ritten naar half lege bakken vermijden en volle bakken sneller weer geleegd krijgen.
1: Tot zover het regionieuws. Dit is B1, Dieter Troeblijn.

0: seizoen ook supporter voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
1: Op woensdag 30 september om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Voor de Appelterre. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solarpark, tot op KVDO.
2: Sfeervol aperitieven, lunchen, de beste garnaalkroket van Oostende of een gezellige koffie in een historisch kader van het Fort Napoleon? Kom dan zeker eens langs in de Belevingsbrasserie in Oostende. Proef de signature dish, fish and chips met verse Noordzeevis of de huisgemaakte garnaalkroketten. Het ideale adres voor je trouwfeest, gezellig samen zijn met vrienden of een businesspresentatie. Doe het in stijl in de Belevingsbrasserie. Meer info via fort-napoleon-brasserie.be of kom langs aan de Vuurtorenweg 13 in Oostende.
3: Je wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
4: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
3: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
5: Let op, lenen kost ook geld.
6: Hey, in Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval.
7: Oh, als ze maar gekeurd geraakt.
8: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
7: Oh, ik zou blij zijn als ik hier buiten ben.
8: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè?
7: Ah, ben jij van Raas Autogroep?
8: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
7: Dat is handig.
8: Top service en sterke merken. Dat is Raas.
9: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.
10: Dieter Troeblijn op B1.

0: is B1 Regionaal.
1: Oostende neemt extra maatregelen om de pas gerestaureerde koninklijke gaanderijen te beschermen. Fietsen, steps, skateboards en andere dingen op wielen zijn voortaan niet meer toegelaten en fietsen mogen er niet meer blijven staan. De stad onderzoekt ook de plaatsing van camera's tegen vandalisme, sluikstorten of wildplassen. Daarnaast komt er opnieuw vaste verlichting en testen ze een systeem van draden om duiven weg te houden. De maatregelen moeten de kwetsbare vloer en het beschermde monument beter beschermen.
0: Welkom in B1 Regionaal.

0: is B1 Regionaal.
1: Oudenburg en Echtegem kleuren vandaag roze in het kader van Pink Elimination van Pink Ribbon. In Oudenburg is de Witte Molen in Roxham roze verlicht en Echtegem het gemeentehuis. De actie vindt plaats aan de vooravond van de Internationale Borstkankermaand. Die begint morgen. Pink Ribbon vraagt zo aandacht voor solidariteit, bewustwording en het belang van vroegtijdige opsporing.
0: Welkom in B1 Regionaal.

0: van regionaal.
1: Zo'n 150 openbare vuilnisbakken in Oudenburg krijgen slimme sensoren die de vulgraad in real-time meten. De technische dienst kan daardoor precies zien welke bakken ze leeg moet maken en zo de ophaalroutes efficiënter plannen. Dat moet onnodige ritten naar half lege bakken vermijden en volle bakken sneller weer geleegd krijgen.
0: Luister elke dag naar B1 Regionaal met Jeroen van 12 tot 1. Al het regionieuws in 1 uur.

0: Je wil een leasing of renting? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een leasing of renting. We zoeken de leasing of renting op jouw maat, jouw budget en jouw toekomst.
1: Of het nu gaat om een leasing of renting, we staan je bij met ervaring en helpen je tot het dossier helemaal in orde is.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: Sfeervol aperitieven, lunchen, de beste garnaalkroket van Oostende of een gezellige koffie in een historisch kader van het Fort Napoleon? Kom dan zeker eens langs in de Belevingsbrasserie in Oostende. Proef de signature dish, fish and chips met verse Noordzeevis of de huisgemaakte garnaalkroketten. Het ideale adres voor je trouwfeest, gezellig samen zijn met vrienden of een businesspresentatie. Doe het in stijl in de Belevingsbrasserie. Meer info via fort-napoleon-brasserie.be of kom langs aan de Vuurtorenweg 13 in Oostende.

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool Ter Groener Poorten, Screw It, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
3: Dit is jouw woensdag op B1. Goedemiddag.

0: One Regionaal.
1: Woonmaatschappij Woonsprong organiseert volgende week voor het eerst een volledige week van sociaal wonen. Zo brengt ze sociale partners, lokale besturen, de bouw- en vastgoedsector en brede publiek samen. Je hoort Sarah Casteur.
2: De Dag van Sociaal Wonen is een initiatief over gans Vlaanderen, opgericht door Initia, waarin wij in feite sociaal wonen in een positief daglicht willen stellen. En wij proberen de mensen dichter bij onze werking te brengen. En Woonsprong organiseert dus op zondag 11 oktober de Dag van het Sociaal Wonen met een open wervendag in het Westerkwartier, waarbij er ook door de directie gegidst de wandelingen door de wijk worden georganiseerd, waarmee er ook een woordje uitleg wordt gegeven over de historiek van de wijk en het grote masterplan dat door de voormalige Oostendse Haard is opgestart.
3: Dat is voor de bevolking, maar jullie nodigen ook uw partners uit tijdens die week?
2: Ja, dus wij hebben er met Woonsprong wel zelf een week van sociaal wonen van gemaakt, waarbij we enerzijds het sociale netwerk in onze regio, in ons werkingsgebied hebben uitgenodigd. Alle medewerkers van OCMW's, CAW's, samenlevingsopbouw, maar ook de advocatuur en de vredigrechten zijn uitgenodigd om samen rond de tafel te zitten. Iedereen die in feite in aanraking komt met mensen die leven in een precaire situatie met betrekking tot wonen en hoe we onze werkingen beter kunnen afstemmen op elkaar, dat wordt op die dag besproken.
3: Het is zo dat jullie goede resultaten afleveren qua woningen. Hoe zitten die cijfers ongeveer?
2: Wel, nu momenteel beheren wij 4800 woningen. Ongeveer, er komen het komende jaar in aanbestedingen zijn wij bezig met de nieuwbouw van een 250-tal woningen die al effectief in aanbesteding zijn, dus waar het volledige vergunningstraject is afgelopen, en een 250-tal die we renoveren, die nu leeg staan. Dus op zeer korte termijn in de regio kunnen 500 nieuwe sociale huurders hun weg vinden tot bij ons.
3: Jullie zitten op schema van het aantal woningen die jullie verplicht zijn?
2: Ja, er is dus een BSO ingevoerd tegen 2022. En daar zitten wij wel op schema als je het regionaal bekijkt. Uiteraard zijn er wat inhaalbewegingen bij een aantal gemeenten, maar andere gemeenten en lokale besturen zoals Oostende en Oudenburg dragen zeker meer dan hun steentje bij om dat BSO te bereiken.
0: B1 Regionaal.

0: Goedemiddag. Dit is B1 Regionaal.
1: Radio B1 organiseert dit najaar opnieuw de verkiezing van B1 Stadsfiguur Oostende. 8 genomineerden strijden om de titel. Vanaf 16 oktober beslist het publiek wie de nieuwe stadsfiguur wordt. Vorig jaar werd Dominique Dulst verkozen tot winnaar. De genomineerden voor de B1 Stadsfiguur 2026 zijn Bieke Lievens, Patrick Sjaak, Hilde van Hoeken, Julie de Reu, Luc David, Moshe Nabas, Ossian Krepel en Serge Fijs. De genomineerde die de meeste stemmen haalt mag zich een jaar lang B1 Stadsfiguur Oostende noemen, zegt Geert de Lombaarde van Radio B1.
2: Wel, het is al jaren dat we deze verkiezing organiseren en het blijft altijd spannend. Ook dit jaar hebben we terug 8 kandidaten geselecteerd via een onafhankelijke jury en die kunnen meedingen voor de prijs B1 Stadsfiguur 2026. We willen vooral mensen in de kijker zetten die zich elke dag inzetten voor hun stad, vaak zonder dat ze daar veel erkenning voor krijgen. Dat is de ideale genomineerde.
1: De verkiezing van de B1 Stadsfiguur Oostende 2026 wordt georganiseerd met de steun van Financo, kredietmakelaar. Alle info en kandidaten op stadsfiguur.be.
0: Dit is B1 Regionaal. Met Jeroen Verkrijsen.

0: van regionaal. Oostendenaars kunnen opnieuw ideeën indienen om hun buurt aangenamer te maken via wijkprikkels. De stad maakt daarvoor elk jaar 70.000 euro vrij, met maximaal 10.000 euro per project. Nieuw is dat kleine projecten niet langer verplicht 60 stemmen moeten halen en sneller kunnen worden uitgevoerd. Bij grotere projecten worden buurtbewoners wel actief betrokken bij de verdere uitwerking. Ideeën indienen kan nog tot en met 30 november, digitaal via Ons Oostende of op papier.
1: Welkom in B1 Regionaal. Van maandag tot en met zondag van 12 tot 1.

Zometeen de middag van Radio B1 met de beste muziek. En wij werken intussen verder aan het nieuws uit de regio. Bijna elk uur deze middag en morgen samengevat in B1 regionaal. Tot morgen, 12 uur.

0: Nieuws uit de wereld.
1: Er is dan toch een akkoord over de Vlaamse begroting. Gisteravond meldde minister-president Diependalen dat ook al, maar vooruit ontdekte achteraf dat er foute cijfers in de tabellen van minister van Begroting Ben Wijd stonden. En dat welzijnsminister Genee minder kreeg dan afgesproken. Dat is nu rechtgezet, zegt Wijds.
2: Een begroting maken, vanzelfsprekend, zorgt dat voor heel veel discussie, heel veel drama en heel veel theater. Maar één keer dat stof neerdwarrelt, is het resultaat dat telt en zijn de rekeningen op orde. En we gaan ervoor zorgen dat we niet alleen volgend jaar een begroting in evenwicht hebben, maar ook in 28 en in 29 en de volgende jaren.
1: Een definitief begrotingsakkoord betekent dat Diependalen straks om 14:00 zijn uitgestelde septemberverklaring kan afleggen in het Vlaams parlement. De Vlaamse regering heeft ook een tijdelijke gouverneur voor West-Vlaanderen aangeduid. Dat is nodig omdat Karel de Caluwe na 15 jaar met pensioen gaat. Zijn vervanger, voor 4 weken, wordt zijn kabinetchef Koen Surdiacour. Intussen zoekt de regering een fulltime vervanger. De naam van CD&V-minister Hilke Vits die gaat al een tijdje rond. Tanken wordt morgen weer een klein beetje duurder. 1 cent voor zowel diesel als benzine. Voor diesel betaal je zo maximaal €2,43. Voor benzine 95 is dat €2,02 per liter. Tanken was pas vandaag goedkoper geworden. Minister van Asiel en Migratie van Bos-Zuid wil Fouad Belkacem absoluut het land uit. Ze zegt dat ze er alles aan gaat doen. Belkacem was de vroegere leider van terreurgroep Sharia for Belgium en zit al 14 jaar in de cel. Volgend jaar kan hij vrijkomen. Terreurexpert Farouk Özgünes.
3: Fouad Belkacem heeft met de Sharia for Belgium een belangrijke rol gespeeld in de radicalisering van jongeren, omdat onder zijn impuls tientallen jonge mensen als strijder naar Syrië zijn vertrokken om zich daar aan te sluiten bij IS of een andere terreurorganisatie.
1: De rechter nam Belkacem zijn Belgische nationaliteit af, waardoor hij eigenlijk meteen moet terugkeren naar Marokko, maar hij wil dus in België blijven. De Israëlische veiligheidsdiensten zijn een terreuronderzoek gestart na een incident op een passagiersvliegtuig dat onderweg was van Dubai naar Tel Aviv. Oorlogsjournalist Robin Ramakers weet meer. Israël zegt dat een tweede 9-11 vermeden is. Het gaat hard voor Clouseau. Ook hun tweede concert in het Koning Boudewijnstadion in Brussel is in een mum van tijd uitverkocht. 2 keer 55.000 fans dus op 4 en 6 augustus volgend jaar. Er wordt nu bekeken of er een derde show kan komen. Vanmiddag en vanavond meer wolken en regen vanaf het westen bij 24 graden in het binnenland. In het oosten wat langer zon en tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten regen, 20 graden dan. Vrijdag en in het weekend soms zon, droog en een graad of 20.
0: Dit is B1. Yeah. Enjoy the music.

0: wil een gebouw leasen? Dat kan bij Financo, uw kredietmakelaar in Oostende. We zoeken niet zomaar een leasing voor uw gebouw. We zoeken de juiste formule die past bij jouw plannen, jouw budget en vooral jouw toekomst.
1: Voor het leasen van gebouwen kunnen we je onmiddellijk helpen. Het is niet nodig om een voorschot te betalen. Je kan bijna alles leasen bij ons.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: Hey, wist je dat er in Oostende heel wat verandert in de huisvuilophaling vanaf 1 oktober? Elke week halen we GFT Plus op aan huis. Sorteer daarom je groente, fruit en tuinafval en gekookte etensresten in de GFT Plus bak. Vanaf 1 oktober wordt ook al je afval 's ochtends opgehaald. Meer weten? Surf naar oostende.be/afval.
4: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool ter Groener Poorten, Screwit, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
5: Enjoy the music. Be one.

0: wijd stonden. En dat terwijl zijn minister Genee minder kreeg dan afgesproken. Dat is nu rechtgezet, zegt Weitz.
1: Een begroting maken vanzelfsprekend zorgt dat voor heel veel discussie, heel veel drama en heel veel theater. Maar één keer dat stof neerdwarrelt, is het resultaat dat telt en zijn de rekeningen op orde. En we gaan ervoor zorgen dat we niet alleen volgend jaar een begroting in evenwicht hebben, maar ook in 28 en in 29 en de volgende jaren.
0: Een definitief begrotingsakkoord betekent dat Diependalen straks om 14:00 zijn uitgestelde septemberverklaring kan afleggen in het Vlaams parlement. De Vlaamse regering heeft ook een tijdelijke gouverneur voor West-Vlaanderen aangeduid. Dat is nodig omdat Karel de Caluwe na 15 jaar met pensioen gaat. Zijn vervanger, voor 4 weken, wordt zijn kabinetchef Koen Surdiacour. Intussen zoekt de regering een fulltime vervanger. De naam van CD&V-minister Hilke Vits die gaat al een tijdje rond. Tanken wordt morgen weer een klein beetje duurder. 1 cent voor zowel diesel als benzine. Voor diesel betaal je zo maximaal €2,43. Voor benzine 95 is dat €2,02 per liter. Tanken was pas vandaag goedkoper geworden. Minister van Asiel en Migratie van Bos-Zuid wil Fouad Belkacem absoluut het land uit. Ze zegt dat ze er alles aan gaat doen. Belkacem was de vroegere leider van terreurgroep Sharia for Belgium en zit al 14 jaar in de cel. Volgend jaar kan hij vrijkomen. Terreurexpert Farouk Özgünes.
2: Fouad Belkacem heeft met de Sharia for Belgium een belangrijke rol gespeeld in de radicalisering van jongeren, omdat onder zijn impuls tientallen jonge mensen als strijder naar Syrië zijn vertrokken om zich daar aan te sluiten bij IS of een andere terreurorganisatie.
0: De rechter nam Belkacem zijn Belgische nationaliteit af, waardoor hij eigenlijk meteen moet terugkeren naar Marokko, maar hij wil dus in België blijven. De Israëlische veiligheidsdiensten zijn een terreuronderzoek gestart na een incident op een passagiersvliegtuig dat onderweg was van Dubai naar Tel Aviv. Oorlogsjournalist Robin Ramakers weet meer. Israël zegt dat een tweede 9-11 vermeden is. Het gaat hard voor Clouseau. Ook hun tweede concert in het Koning Boudewijnstadion in Brussel is in een mum van tijd uitverkocht. 2 keer 55.000 fans dus op 4 en 6 augustus volgend jaar. Er wordt nu bekeken of er een derde show kan komen. Vanmiddag en vanavond meer wolken en regen vanaf het westen bij 24 graden in het binnenland. In het oosten wat langer zon en tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten regen, 20 graden dan. Vrijdag en in het weekend soms zon, droog en een graad of 20.
3: Dit is B1. Enjoy the

0: you could.
1: Wat zou je ervan denken om elke dag op een andere plaats wakker te worden? En onderweg volop te genieten van alle luxe? Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise-specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vindic Tivelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be.
2: Hey, in Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe restafvals

zaken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval.

0: 0808. Bel Taxi Otto. 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: Kom dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
3: Op woensdag 30 september om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Voor de Appelterre. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solarpark, tot op KVDO.
4: B1.

0: Maatschappij Woonsprong organiseert volgende week voor het eerst een volledige week van sociaal wonen. Zo brengt ze sociale partners, lokale besturen, de bouw- en vastgoedsector en brede publiek samen. Je hoort Sarah Casteur.
1: De Dag van Sociaal Wonen is een initiatief over gans Vlaanderen, opgericht door Initia, waarin wij in feite sociaal wonen in een positief daglicht willen stellen. En wij proberen de mensen dichter bij onze werking te brengen. En Woonsprong organiseert dus op zondag 11 oktober de Dag van het Sociaal Wonen met een open wervendag in het Westerkwartier, waarbij er ook door de directie gegetst de wandelingen door de wijk worden georganiseerd, waarmee er ook een woordje uitleg wordt gegeven over de historiek van de wijk en het grote masterplan dat door de voormalige Oostendse Haard is opgestart.
2: Dat is voor de bevolking, maar jullie nodigen ook uw partners uit tijdens die week?
1: Ja, dus wij hebben er met Woonsprong wel zelf een week van sociaal wonen van gemaakt, waarbij we enerzijds het sociale netwerk in onze regio, in ons werkingsgebied hebben uitgenodigd. Alle medewerkers van OCMW's, CAW's, samenlevingsopbouw, maar ook de advocatuur en de vredegerechten zijn uitgenodigd om samen rond de tafel te zitten. Iedereen die in feite in aanraking komt met mensen die leven in een precaire situatie met betrekking tot wonen en hoe we onze werkingen beter kunnen afstemmen op elkaar, dat wordt op die dag besproken.
2: Het is zo dat jullie goede resultaten afleveren qua woningen. Hoe zitten die cijfers ongeveer?
1: Wel, nu momenteel beheren wij 4800 woningen. Ongeveer er komen het komende jaar in aanbestedingen zijn wij bezig met de nieuwbouw van een 250-tal woningen die al effectief in aanbesteding zijn, dus waar het volledige vergunningstraject is afgelopen, en een 250-tal die we renoveren, die nu leeg staan. Dus op zeer korte termijn in de regio kunnen 500 nieuwe sociale huurders hun weg vinden tot bij ons.
2: Jullie zitten op schema van een aantal woningen die jullie verplicht zijn?
1: Ja, er is dus een BSO ingevoerd tegen 2022. En daar zitten wij wel op schema als je het regionaal bekijkt. Uiteraard zijn er wat inhaalbewegingen bij een aantal gemeenten, maar andere gemeenten en lokale besturen zoals Oostende en Oudenburg dragen zeker meer dan hun steentje bij om dat BSO te bereiken.
0: Radio B1 organiseert dit najaar opnieuw de verkiezing van B1 Stadsfiguur Oostende. 8 genomineerden strijden om de titel. Vanaf 16 oktober beslist het publiek wie de nieuwe stadsfiguur wordt. Vorig jaar werd Dominique Dulst verkozen tot winnaar. De genomineerden voor de B1 Stadsfiguur 2026 zijn Bieke Lievens, Patrick Sjaak, Hilde van Hoeken, Julie de Reu, Luc David, Moshe Nabas, Ossian Krepel en Serge Fijs. De genomineerde die de meeste stemmen haalt mag zich een jaar lang B1 Stadsfiguur Oostende noemen, zegt Geert de Lombaarde van Radio B1.
2: Wel, het is al jaren dat we deze verkiezing organiseren en het blijft altijd spannend. Ook dit jaar hebben we terug 8 kandidaten geselecteerd via een onafhankelijke jury en die kunnen meedingen voor de prijs B1 Stadsfiguur 2026. We willen vooral mensen in de kijker zetten die zich elke dag inzetten voor hun stad, vaak zonder dat ze daar veel erkenning voor krijgen. Dat is de ideale genomineerde.
0: De verkiezing van de B1 Stadsfiguur Oostende 2026 wordt georganiseerd met de steun van Financo, kredietmakelaar. Alle info en kandidaten op stadsfiguur.be. Oostendenaars kunnen opnieuw ideeën indienen om hun buurt aangenamer te maken via wijkprikkels. De stad maakt daarvoor elk jaar 70.000 euro vrij, met maximaal 10.000 euro per project. Nieuw is dat kleine projecten niet langer verplicht 60 stemmen moeten halen en sneller kunnen worden uitgevoerd. Bij grotere projecten worden buurtbewoners wel actief betrokken bij de verdere uitwerking. Ideeën indienen kan nog tot en met 30 november, digitaal via ons Oostende of op papier.
3: Tot zover het regionieuws. B1, B1, de radio aan zee.

wisselen wolken af met opklaring hier aan zee. Het is later ook zwaar bewolkt met lichte regen en mogelijk lokaal veel neerslag en wat onweer bij 22 graden. Morgen start zwaar bewolkt met wat regen, daarna toch snel zonnig bij 19 graden. En vrijdag hoge wolkensluiers met geregeld zon en temperaturen rond 19 graden. Zaterdag blijft wisselend bewolkt met kans op een bui. Zondag wordt dan opnieuw droger met meer opklaringen.

En zie me staan, streel me met je blik. Raak mij zonder raak uit tot in mijn ziel. Oh, ik heb nood aan u, nog meer nood aan ik. Maar wat zijn ik zonder u? Zonder u zijn ik niet. Fluister in je woud, doorbreek het isolement. Doe het met

0: ze maar gekeurd geraakt.
1: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
0: Ah, ik zou blij zijn als ik hier buiten ben.
1: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè?
0: Ah, ben jij van Raas Autogroep?
1: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
0: Dat is handig.
1: Top service en sterke merken. Dat is Raas.
2: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.
3: Sfeervol aperitieven, lunchen, de beste garnaalkroket van Oostende of een gezellige koffie in een historisch kader van het Fort Napoleon? Kom dan zeker eens langs in de Belevingsbrasserie in Oostende. Proef de signature dish, fish and chips met verse Noordzeevis of de huisgemaakte garnaalkroketten. Het ideale adres voor je trouwfeest, gezellig samen zijn met vrienden of een businesspresentatie. Doe het in stijl in de Belevingsbrasserie. Meer info via fort-napoleon-brasserie.be of kom langs aan de Vuurtorenweg 13 in Oostende.
4: Hey, wist je dat er in Oostende heel wat verandert in de huisvuilophaling vanaf 1 oktober? Elke week halen we GFT Plus op aan huis. Sorteer daarom je groente, fruit en tuinafval en gekookte etensresten in de GFT Plus bak. Vanaf 1 oktober wordt ook al je afval 's ochtends opgehaald. Meer weten? Surf naar oostende.be/afval.
5: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool Ter Groener Poorten, Screw It, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
6: Enjoy the music. V1.

0: Oudenburg en Echtegem kleuren vandaag roze in het kader van Pink Illumination van Pink Ribbon. In Oudenburg is de Witte Molen in Roxham roze verlicht, in Echtegem het gemeentehuis. De actie vindt plaats aan de vooravond van de Internationale Borstkankermaand. Die begint morgen. Pink Ribbon vraagt zo aandacht voor solidariteit, bewustwording en het belang van vroegtijdige opsporing. Woonmaatschappij Woonsprong organiseert volgende week voor het eerst een volledige week van sociaal wonen. Zo brengt ze sociale partners, lokale besturen, de bouw- en vastgoedsector en het brede publiek samen. Je hoort Sarah Casteur.
1: De Dag van het Sociaal Wonen is een initiatief over gans Vlaanderen, opgericht door Initia, waarin wij in feite sociaal wonen in een positief daglicht willen stellen. En wij proberen de mensen dichter bij onze werking te brengen. En Woonsprong organiseert dus op zondag 11 oktober de Dag van het Sociaal Wonen met een open wervendag in het Westerkwartier, waarbij er ook door de directie gegetst de wandelingen door de wijk worden georganiseerd, waarmee er ook een woordje uitleg wordt gegeven over de historiek van de wijk en het grote masterplan dat door de voormalige Oostendse Haard is opgestart.
2: Dat is voor de bevolking, maar jullie nodigen ook uw partners uit tijdens die week?
1: Ja, dus wij hebben er met Woonsprong wel zelf een week van sociaal wonen van gemaakt, waarbij we enerzijds het sociale netwerk in onze regio, in ons werkingsgebied hebben uitgenodigd. Alle medewerkers van OCMW's, CAW's, samenlevingsopbouw, maar ook de advocatuur en de vredegerechten zijn uitgenodigd om samen rond de tafel te zitten. Iedereen die in feite in aanraking komt met mensen die leven in een precaire situatie met betrekking tot wonen en hoe we onze werkingen beter kunnen afstemmen op elkaar, dat wordt op die dag besproken.
2: Het is zo dat jullie goede resultaten afleveren qua woningen. Hoe zitten die cijfers ongeveer?
1: Wel, nu momenteel beheren wij 4800 woningen. Ongeveer er komen het komende jaar in aanbestedingen zijn wij bezig met de nieuwbouw van een 250-tal woningen die al effectief in aanbesteding zijn, dus waar het volledige vergunningstraject is afgelopen, en een 250-tal die we renoveren, die nu leegstaan. Dus op zeer korte termijn in de regio kunnen 500 nieuwe sociale huurders hun weg vinden tot bij ons.
2: Jullie zitten op schema van een aantal woningen die jullie verplicht zijn?
1: Ja, er is dus een BSO ingevoerd tegen 2022. En daar zitten wij wel op schema als je het regionaal bekijkt. Uiteraard zijn er wat inhaalbewegingen bij een aantal gemeenten, maar andere gemeenten en lokale besturen zoals Oostende en Oudenburg dragen zeker meer dan hun steentje bij om dat BSO te bereiken.
0: Oostendenaars kunnen opnieuw ideeën indienen om een buurt aangenamer te maken via wijkprikkels. De stad maakt daarvoor elk jaar 70.000 euro vrij met maximaal 10.000 euro per project. Nieuw is dat kleine projecten niet langer verplicht 60 stemmen moeten halen en sneller kunnen worden uitgevoerd.

0: doorgevoerd. Bij grotere projecten worden buurtbewoners wel actief betrokken bij de verdere uitwerking. Ideeën indienen kan nog tot en met 30 november, digitaal via ons Oostende of op papier.
1: Tot zover het regionieuws. Goedemiddag, dit is After Work met Hannes Royens.

I got a feeling the Black Eyed Peas kreeg je. Straks is dan Madonna, Prince en Pink. En misschien wel jouw keuzeplaat, want het is terug tijd voor Afterwork, hè? Tot 6 uur staan onze deuren terug open hier op B1. En mag je een goede plaat aanvragen via de B1.

0: wisselen wolken af met opklaring hier aan zee. Het is later ook zwaar bewolkt met lichte regen en mogelijk lokaal veel neerslag en wat onweer bij 22 graden. Morgen start zwaar bewolkt met wat regen, daarna toch snel zonnig bij 19 graden. En vrijdag hoge wolkensluiers met geregeld zon en temperaturen rond 19 graden. Zaterdag blijft wisselend bewolkt met kans op een bui. Zondag wordt dan opnieuw droger met meer opklaringen.
1: Dit is After Work met Hannes Rooyens.

Prince nog eens een Cream met 91. Heerlijke klassieker. Kreeg een berichtje binnen van Celine. Ze wou nog eens graag een goede plaat horen van Pink. Liet ze me weten via de B1-app. Dit is Family Portrait hier op B1. Wat zou jij willen horen? Mag je me laten weten uiteraard via de B1-app. Hij moest al op je telefoon staan.

0: Dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
1: Op woensdag 30 september om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Voor de Appelterre. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solarpark, tot op KVDO.
2: Hey, in Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval.
3: Oh, als ze maar gekeurd geraakt.
4: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
3: Oh, ik zou blij zijn als ik hier buiten ben.
4: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè?
3: Ah, ben jij van Raas Autogroep?
4: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
3: Dat is handig.
4: Topservice en sterke merken. Dat is Raas.
5: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.
6: Je wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget en je toekomst.
7: Samen met jou bekijken we welk bedrag je nodig hebt. We staan je onmiddellijk bij en helpen je tot je lening in orde is.
6: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
8: After Work met Hannes Royens.

Spiller, Groove Jet, This Ain't a Love Song kreeg je uit het jaar 2000. Goedemiddag, straks is het aan Bruno Mars, Ariana Grande en The Beautiful South na nieuw grief van The War on Drugs. Die fijne band is terug met nieuwe muziek. Dit is Who's That hier op B1. Laat gerust weten wat jij wil horen. Nog tot 6 uur kan dat hier in Afterwork.

0: terug naar 1981 met deze classic van Journey hier op B1. Who's Crying Now kreeg je. Daarvoor Ariana Grande. Ja, 2019 kreeg je Seven Rings. Wat zij wil horen straks nog na het nieuws van 5 uur hier op B1, dat mag je me laten weten via de B1-app. Intussen nog Sailor. Dit is La Cumbia.
1: Guess what they dance in Colombia.

0: uit de wereld.
1: De vakbonden bij de VRT reageren woedend op de nieuwe besparingsplannen van de Vlaamse regering. Ze kondigen zware acties aan. De VRT moet tegen 2029 10 miljoen euro extra besparen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist, maar volgens de bonden is dat niet realistisch. Je hoort Wies de Scheemaker van de Socialistische Vakbond.
2: Na een besparing in 2022 van 25 miljoen, in 2025 van 16 miljoen, is het nog maar een keer een heel zware besparing. Dit is gewoon onhoudbaar. Vorige keer hebben we al gezegd dat de VRT werd afgebroken. Nu probeert de regering ons in feite de doodsteek te geven.
1: De vakbonden zitten morgen samen om te bepalen welke acties ze gaan voeren. Er is opnieuw een chauffeur betrapt van busmaatschappij Het Ros Beijaard die te veel gedronken had. Dat bevestigt de lijn voor wie Het Ros Beijaard in onderaanneming rijdt. De controle gebeurde vlakbij de plek waar in mei nog 4 doden vielen bij een busongeval met een chauffeur van Het Ros Beijaard. Die maatschappij kwam daarna al meermaals in opspraak. Steeds meer jongeren proberen via de examencommissie hun diploma te behalen, de vroegere middenjury. Zo kan je je diploma secundair onderwijs behalen zonder naar school te gaan. 7 jaar geleden deden zo'n 5400 jongeren dat, vorig jaar waren het er dubbel zoveel. Lisbeth Merks van de examencommissie.
3: De flexibiliteit is iets wat hen zeker aantrekt, omdat ze zelf hun eigen tempo en hun planning kunnen bepalen. Een andere reden kan zijn dat ze zich niet thuis voelen in de schoolomgeving en dat ze daarom kiezen voor zelfstudie. En we weten ook dat het aantal leerlingen in thuisonderwijs gestegen is en in de eerste graad zijn examens via de examencommissie dan verplicht.
1: Het slaagpercentage daalt dan weer. Vorig jaar was ongeveer de helft geslaagd. En de co-piloot van de Fly Dubai-vlucht die een noodlanding maakte, is opgepakt. Dat zegt de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Het vliegtuig was onderweg naar Israël en had bijna uitsluitend Israëlische passagiers aan boord. De co-piloot zou het vliegtuig hebben willen laten neerstorten. Journaliste Birgit Herteleer volgt de zaak.
4: Wat er ook onderzocht wordt, is of en waarom de dader dan de Omaanse nationaliteit zou hebben. Dat wordt onderzocht en dat zou bijzonder zijn omdat piloten met Omaanse nationaliteit niet mogen vliegen op Israël. Die diplomatieke betrekkingen zijn absoluut niet goed, vooral niet omdat de Omaan de Palestijnse staat steunt.
1: De co-piloot probeerde de boordcommandant neer te steken. Beiden zijn daarbij gewond geraakt. De andere inzittenden bleven ongedeerd. Vanavond en vannacht trekken er buien over het land. Morgen krijgen we een regenachtige dag. Vooral in het oosten van het land kan er veel regen vallen, bij maxima tot 20 graden. Vrijdag en in het weekend blijft het droog met zonnige perioden bij temperaturen rond 20 graden.
0: Elke werkdag van 4 tot 6. After Work op B1.

Learning to fly, het lijkt me een hele leuke hobby als je het kan, maar wel langs de deren, hè, want niet gemakkelijk natuurlijk. Tom Petty en Heartbreakers, Learning to Fly, kreeg je uit 91. Kreeg een verzoekje binnen van Lore via de B1-app. Ze wou nog eens Raw horen van Katy Perry, omdat ze zo genoten heeft van dat fijne nazomertje gisteren.

0: weerbericht.
1: Vandaag wisselen wolken af met opklaring hier aan zee. Het is later ook zwaar bewolkt met lichte regen en mogelijk lokaal veel neerslag en wat onweer bij 22 graden. Morgen start zwaar bewolkt met wat regen, daarna toch snel zonnig bij 19 graden. En vrijdag hoge wolkensluiers met geregeld zon en temperaturen rond 19 graden. Zaterdag blijft wisselend bewolkt met kans op een bui. Zondag wordt dan opnieuw droger met meer opklaringen.
0: Nog tot 6 uur. After Work met Hannes Rooyens.

Ondertussen mag je de werkdag afronden, hè. Mika, relax, take it easy, even de riem eraf en genieten van goede muziek. Zoals Shania Twain nu uit 97, That Don't Impress Me Much is dit. Welkom.

0: Wist je dat er in Oostende heel wat verandert in de huisvuilophaling vanaf 1 oktober? Elke week halen we GFT Plus op aan huis. Sorteer daarom je groente, fruit en tuinafval en gekookte etensresten in de GFT Plus bak. Vanaf 1 oktober wordt ook al je afval 's ochtends opgehaald. Meer weten? Surf naar oostende.be/afval.
1: Je wilt een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
2: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op, lenen kost ook geld.
4: Kom dit seizoen ook supporter voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
5: Op woensdag 30 september om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Voor de Appelterre. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solarpark, tot op KVDO.
6: Elke werkdag van 4 tot 6. After Work met Hannes Royens.

Anton, de enige krijg je. Joram, die is opvoeder en moet nog een nachtje doorwerken straks. Maar hij wou toch alvast dit goede nummer horen van Lenny Kravitz op de radio. I Belong to You uit 98. Altijd goed, muziek van Lenny Kravitz. Goedenavond, welkom bij After Work.

on the Moon. Heerlijke classic van R.E.M. uit 92. Daarvoor nog Hooverphonic Out of Sight. Het zit erop voor mij vandaag. Morgen donderdag vanaf 4 uur ben ik er terug met meer After Work. En jij mag me al doorsturen via de B1-app wat je zou willen horen morgen. Laat maar even weten wat dat kan zijn. Dit is een hele fijne classic uit de jaren 90. Crystal Waters, Gypsy Woman.

0: Bethlehem kleurde vandaag roze in het kader van Pink Illumination van Pink Ribbon. In Oudenburg is de Witte Molen in Roxham roze verlicht en Echtegem het gemeentehuis. De actie vindt plaats aan de vooravond van de Internationale Borstkankermaand. Die begint morgen. Pink Ribbon vraagt zo aandacht voor solidariteit, bewustwording en het belang van vroegtijdige opsporing. Zo'n 150 openbare vuilnisbakken in Oudenburg krijgen slimme sensoren die de vulgraad in real-time meten. De technische dienst kan daardoor precies zien welke bakken ze leeg moet maken en zo de ophaalroutes efficiënter plannen. Dat moet onnodige ritten naar half lege bakken vermijden en volle bakken sneller weer geleegd krijgen.
1: Tot zover het regionieuws. Dit is B1. Enjoy the music.

ervan denken om elke dag op een andere plaats wakker te worden. En onderweg volop te genieten van alle luxe. Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise-specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vindictievelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be.

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool Ter Groenerpoorten, Screwit, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
3: B1.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Nieuws uit de wereld.
1: De vakbonden bij de VRT reageren woedend op de nieuwe besparingsplannen van de Vlaamse regering. Ze kondigen zware acties aan. De VRT moet tegen 2029 10 miljoen euro extra besparen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Maar volgens de bonden is dat niet realistisch. Je hoort Wies de Scheemaker van de Socialistische Vakbond.
2: Na een besparing in 2022 van 25 miljoen, in 2025 van 16 miljoen, is het nog maar een keer een heel zware besparing. Dit is

0: waren in orde. Ze waren in orde met hun leningen. Ze gingen daar niet over. Ze konden alles betalen. Nu wijzigt dat en gaan we weer moeten bijsturen. En ja, dat is niet gemakkelijk.
1: Steeds meer jongeren proberen via de examencommissie hun diploma te behalen, de vroegere middenjury. Je kan zo je diploma secundair onderwijs halen zonder naar school te gaan. 7 jaar geleden deden zo'n 5400 jongeren dat. Vorig jaar waren het er dubbel zoveel. Lisbeth Merks van de examencommissie.
2: De flexibiliteit is iets wat hen zeker aantrekt, omdat ze zelf hun eigen tempo en hun planning kunnen bepalen. Een andere reden kan zijn dat ze zich niet thuis voelen in de schoolomgeving en dat ze daarom kiezen voor zelfstudie. En we weten ook dat het aantal leerlingen in thuisonderwijs gestegen is en in de eerste graad zijn examens via de examencommissie dan verplicht.
1: Het slaagpercentage daalt dan weer. Vorig jaar was ongeveer de helft geslaagd. En de co-piloot van de Fly Dubai-vlucht die een noodlanding maakte, is opgepakt. Dat zegt de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Het vliegtuig was onderweg naar Israël en had bijna uitsluitend Israëlische passagiers aan boord. De co-piloot zou het vliegtuig hebben willen laten neerstorten. Journaliste Birgit Herteleer volgt de zaak.
3: Wat er ook onderzocht wordt, is of en waarom de dader dan de Omaanse nationaliteit zou hebben. En dat zou bijzonder zijn, omdat piloten met Omaanse nationaliteit niet mogen vliegen op Israël. Die diplomatieke betrekkingen zijn absoluut niet goed. Vooral niet omdat de Omaan de Palestijnse staat steunt.
1: De co-piloot probeerde de boordcommandant neer te steken. Beiden zijn daarbij gewond geraakt. De andere inzittenden bleven ongedeerd. Vanavond en vannacht trekken er buien over het land. Morgen krijgen we een regenachtige dag. Vooral in het oosten van het land kan er veel regen vallen, bij maxima tot 20 graden. Vrijdag en in het weekend blijft het droog met zonnige perioden bij temperaturen rond 20 graden.
4: Wil je alles weten over onze programma's en livestreams? Check radiob1.be.